0: staan we eigenlijk de Phoenix.
1: Kans je wat je kan.
0: Toch is wat passend. Ben niks passend.